0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: King. You gotta recognize. Distortion.
3: Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Let the body sit the floor.

0: should we seek happiness outside ourselves? When we look for love, for validation, for fulfillment in the external. True happiness, true love, true fulfillment can only be found within.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: uur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: King Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Kink, distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu, alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: Moet je kijken daar, leuke gast.
16: I know.
15: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
16: Is ook echt jouw type.
15: Ja, toch?
16: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
15: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: King. Distortion.

0: Tank.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Distortion.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Welkom. Is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.

naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: en 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de King Cap met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM. King Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
14: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
15: Dat is beter dan zo egoïstisch.
13: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet. Als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
0: Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: King. Distortion.

Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie

0: de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: favoriet.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: King Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenhuur hier bij Kink Distortion. Komend weekend is het Desert Fest in Londen. En het zou zomaar eens kunnen dat ondergetekende daarbij gaat zijn. Dus de focus ligt vandaag een klein beetje op dat festival. En bereik een aantal mensen die daar staan. Voor de rest vandaag één Nederlandse band en uiteraard weer de Weekly Pit. En ook weer een band die op Jera On Air staat. Aangezien we daar deze week tickets voor weggeven hier bij dit prachtige radiostation. Maar nu eerst de mannen die gerust wel benoemd kunnen worden als een van de godfathers van de Desert Sound. Heb ik het uiteraard over Caius van de plaat Blues for the Red Sun. Is dit Green Machine?

Side. 12 juni moet de gelijknamige plaat Chemis uitkomen van de band. Een plaat die afgelopen week al uitkwam is de nieuwe plaat van Darkthrone Funeral. Darkthrone Funeral, Darkthrone natuurlijk. Prehistoric Metal, zo heet die plaat. Het zijn de oprichters, de koningen, de frontmannen van de stofzuiger Black Metal. Tenminste, als je het aan mij vraagt. Ik vind het heerlijk, ik geniet hiervan. They found one of my graves. Dit is Darkthrone, afkomstig van de nieuwe plaat. Prehistoric Metal op Kink Distortion.

Distortion Petonier. Als je de socials van King Distortion een beetje in de gaten houdt, dan weet je dat we daar regelmatig tickets weggeven voor hele toffe dingen. Vorige week bijvoorbeeld hebben we tickets weggegeven voor de shows van Textures in de Doornroosje en in Tivoli Vredenburg. Deze week echter geven wij tickets weg voor, nou, een klein festivaletje zou je kunnen zeggen. Een klein festivaletje dat plaatsvindt in IJsselstein. Sterker nog, in IJsselstein, Limburg. 25, 26 en 27 juni. Met onder andere een Architects, met een Papa Roach, met A Day to Remember, met Trivium, met Rise Against, Ice Nine Kills, Hatebreed, Malevolence, Converge, Trash Talk, Get the Shot. Nou, er staan echt een shitload aan hele toffe namen. En het enige wat ik je daarbij aan wil geven is, ga dat vooral checken. Want mocht je nou geen tickets winnen, dat kan natuurlijk altijd. Het is wel een enorm tof festival.

0: Open die onlangs uitkwam. Dit was Choking to Death.
1: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaans

0: voor op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

Maxine Witch Queen van Green Lung van de plaat This Heat and Land. De band staat op Desert Fest komende, even uit mijn hoofd, ik dacht zaterdag. Staan ze daar in ieder geval. Ik heb daar echt heel erg veel zin in. Ik draag de band een warm hart toe, zou je kunnen zeggen. Ik vind ze gewoon heel tof. En dat orgeltje aan het begin van het nummer bijvoorbeeld. Ja, ik hou daarvan. Ik kan niks anders van maken. Ik hou daarvan. Over Desert Fest gesproken. Er zijn een aantal bands die enorm met elkaar clashen. En daar loop ik dus ook een klein beetje tegenaan. Zo is er de clash tussen een tweetal bands die ik eigenlijk allebei enorm graag wil zien. Ze staan ook letterlijk allebei langs elkaar geprogrammeerd. En één daarvan is het Zweedse Hellas, die ik helaas nog nooit in mijn leven heb kunnen zien. En als je denkt, ah, dit is helemaal geen metal. Let even op de lekkere Iron Maiden-achtige twin gitaarlijntjes dadelijk. Dit is Carry On.

Ja, en dit clasht dan dus met de frontman van Caius, die ik er straks even draaide aan het begin van dit uur. Heb ik het uiteraard over John Garcia. Die zingt namelijk in Hermano en die staan op hetzelfde moment gepland. En daar baal ik heel erg van.

Hermano met de Battle, dat clasht dus enorm met het Zweedse Hallas. Maar dat is niet de enige clash die ik op mijn lijstje heb staan. Nee, want Clutch clasht ook nog eens met Blackwater Holy Light. Die heb ik hier voor je. It's heavy. Why?

enige geluk wat ik wel heb is dat ik Blackwater Holy Light toevallig onlangs al op Roburn heb gezien. Dus in dat geval zou het kunnen zijn dat ik toch echt wel naar Clutch ga. King.

Freya van The Sword. Het is alweer 20 jaar geleden dat hun debuutplaat Age of Winters verscheen. En de band is sinds 2 jaar weer terug bij elkaar. En ik kijk best wel uit naar die show, kan ik je vertellen, op Desert Fest. Dat gezegd hebbende, we zijn bijna aangekomen bij de laatste track van dit uur van Joris Betonuur hier bij King Distortion. Uiteraard is deze show ook weer helemaal opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink app. Daarnaast wil ik je uiteraard er even bij zetten dat ik natuurlijk wel een klein beetje verslag ga doen van Desert Fest via de socials van Joris Betonuur en Kink Distortion. Dus tune daar ook vooral even in. En vergeet vooral ook even niet te reageren op de post over Jera On Air, waarbij je dus tickets kunt winnen voor Jera On Air dit jaar. Ik wens je een hele fijne avond toe en ik hoop van harte dat je bij de volgende weer aansluit. Ik dank je voor het luisteren en dit is de laatste track van vandaag. Witch Hazel, Run to the...

0: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is live en puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. Het is Hemelvaartsdag, dus het is wat rustiger in de tent vanmiddag. Of in ieder geval, we hebben geen band in de woonkamer staan, laat ik het zo zeggen. Daarentegen zijn we wel met alle drie de hosts weer eens in de building. Volle bak dus met Hanne, Roel en mijzelf. En we duiken natuurlijk weer in wat festivals, hebben we een berg nieuwe releases, plegen niet één, maar twee belletjes. Want we spreken een nieuwe collega van King Distortion en vrienden van de show die een nieuwe primeur hebben van een komende album. Maar we trappen af met een nieuwe release van een band die morgenavond in Alkmaar te bewonderen is. Dit is Propane met Scorched Earth.

0: Ja, Propane met Scorched Earth. Een van de bands die Jelle net al zei dat hij op Hemelvaartse Herrie staat. En wat staat daar? Gigantische pak waar we naar uit kunnen kijken.
1: Ja, zeer zeker. Dus het is vandaag ook al trouwens bezig. Helaas, ja, we moeten hier zijn, dus niet erbij.
0: Nee, misschien dat we hierna nog even die kant op kunnen. Maar...
2: zou kunnen. Met z'n allen zo over elkaar heen in een auto.
0: Ja, op zich, het zou best wel kunnen, want het is nog vroeg zo meteen.
2: Achterbankmosh.
1: Dat is waar. Nee, maar morgen ga ik sowieso heen, vrijdag. Hele vette bands allemaal. Maar we hebben eerst nog eventjes een radioshow die we erin draaien. En we zijn weer een keertje met z'n allen bij elkaar.
2: Ja, het is helemaal druk hier.
1: Ja, echt hè?
2: Het is goed dat er geen band is, had die gepast.
0: Was lastig worden inderdaad. Nu hebben we wel het hele morskleed vrij.
2: Ja, ik heb hem net al even geprobeerd bij Propane.
1: En?
2: Ja, hij doet het nog.
1: Heb je pijn?
2: Nee, beenpijn. En gaan we ook been draaien dan?
0: Nee.
1: Staat niet op de lijst.
2: Staat niet op de kaart. Ja, dan niet. Nou, dan ben ik teleurgesteld.
1: Of er nog andere dingen in staan die lichaamsgebonden zijn, dan kan ik even kijken.
2: Lawrence Arms.
0: Staat niet op de kaart.
1: Nee,
2: het is echt niet goed.
0: We hebben het wel over hersenen vandaag.
2: Neck deep?
1: Nee, ook niet.
0: Nope.
2: Iets pols?
0: Nope.
2: Cool hands?
1: Ook niet. Hebben we vorige week gehad. Ja? Ja. Nee. Daar komen we later nog eventjes op terug. Wellicht...
2: Nickelback.
0: Ga je mond spoelen, joh. Echt.
2: Ik vond dat ik er heel uit kwam.
1: Dat is ook wel zo, inderdaad. Chantal zal blij met je zijn.
2: Ja, zeker.
1: Er staat weer van alles en nog wat in de lijst inderdaad vandaag. Zoals ik al zei, we hebben twee belletjes. Want we hebben sinds afgelopen weekend een nieuwe Kink Distortion collega.
2: Super cool.
1: Dus die moeten we wel eventjes spreken.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Was tof om even te luisteren. En ook leuk om meer dames op de radio te hebben nu.
1: Dat is sowieso een goeie. Ja, ik moet bekennen, ik heb het nog niet kunnen luisteren. Staat zeker nog wel op mijn lijstje om eventjes te doen. Want supporten die shit.
2: Ja.
1: Dus dat komt nog zeker. En we gaan straks nog eventjes met haar babbelen.
2: Vet cool. Zin in.
1: Ja, en we gaan natuurlijk ook weer langs een aantal festivals zoals altijd. Maar we blijven eerst nog eventjes bij Hemelvaartse Herrie. Want er staan ook een aantal vrienden van de show. Onder andere de heren van Unrising Rebellion stonden vorig jaar al hier bij ons op de planken. En die mogen volgens mij morgen zelfs het bal openen. Dus dan weet je dat het meteen goed opgaat. En onze Duitse vrienden van K9.
0: Ah. Kijk ik echt heel erg naar uit om die weer een keertje live te zien. Voor
1: ik ga ze eindelijk nu live zien. Dan buiten dat ze... Nee, trouwens, dan heb ik ze hier ook niet gezien.
2: Nee.
0: Dan wordt het helemaal tijd, Jelle.
1: Ja, nee, dat gaan we doen. K9, Tangled Strings, maar eerst Rising Rebellion met Fragile.
2: Ik ga vast...

0: deze Tangled Strings van K9. Vrienden van de show.
1: Zeker.
0: Jelle hebt zijn shirt al aan, kan ik jullie vertellen.
2: Ja, ja, die is inderdaad goed uitgevoerd.
1: Ik zat op weg hier naartoe nog eventjes van... Oh, wacht even. Volgens mij hebben jullie deze ook allebei. Ja. Gaat er straks gebeuren? Dat ja. Of is dat de reden waarom jij al de hele tijd met je jas aan staat?
0: Nee, grapje. Ik heb
1: je hebt gewoon niks aan. Dat kan ook.
0: Ja, gewoon... Dat, zo voel ik me het lekkerst.
1: Ja, nee, snap ik wel. Het is tenslotte helemaal
0: vrij. Het is vrij. Het is radio. Dus het maakt niet uit. Dus als je af en toe zo flap hoort, dan
1: Nee. Je ziet wel dat je een tangled string
0: aan
1: hebt.
0: Is het mijn buik? Ja, ik heb een tangled string. Ik heb mezelf in de knoop gelegd. Zelf gevlochten.
1: Gezellig.
0: Ja, zo ben ik. Het is wel zo makkelijk.
1: Nee, maar morgen staan de heren in Alkmaar in half 25.
2: Half 25 is het inderdaad.
1: Redelijk naast het station en alles. Dus lekker makkelijk met milieuvriendelijk met de OV.
2: Ja, dat zou ik sowieso daar doen. Want parkeren is echt een crime daar.
1: Het is naast een industrieterrein. Dus vrijdag... Ja, ik weet het niet.
0: Misschien is er ook nog ergens een illegale tunnelrijf. En dat is het. Extra
2: moeilijk. Wel gezellig.
1: Zou kunnen, maar het festival is echt vanaf ergens in de middag al. Dus het kan nog steeds. Maar mocht je nou vervelen en onze hand willen schudden of whatever.
0: Op mijn tangled string.
1: Roel's de tangled string even untangelen.
2: Misschien een leuk item om te verkopen voor No Guts No Glory.
0: Ja, je zeker weet. Ja, maar ik een beetje daarna hoeft er nooit meer iets dan gedaan te worden. Al die miljarden die dan opgehaald gaan worden. Nu kan Ellen met pensioen als iemand tangled string in de verkoop gooit.
2: Nou, ik hoor dat wij dit moeten gaan regelen.
0: Be careful what you wish for.
2: Ik ben niks alleen dat er geld binnenkomt voor No Guts No Glory.
0: Ik ben het helemaal mee eens. Dus als er mensen thuis zijn die zelf een string kunnen crossen. Of van een kimono, weet ik veel hoe je het maakt. Dan kunnen we er altijd naar kijken of er vraag naar is. Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ja, en ik denk wel dat het fijn is om een beetje een relaxed, gladde wol te nemen. Niet al te prikkelig en dergelijke.
0: Ah ja, maar ik heb al vanuit mezelf is het al harig genoeg dat je het niet eens meer merkt.
1: Toch? Nee, maar dan gaat het helemaal tangelen in elkaar.
0: Ja,
1: hè? Dus dan krijg je een splitterband effect.
0: Ja, dan moet je echt met twee mensen eraan hangen aan de achterkant.
2: Je wilt het gewoon echt niet weten.
1: Ja. Je ziet het voor je.
2: Ja, dat wil ik niet. Ja.
1: Nee, nou, bij deze is het te laat.
0: Dat je eerst zo brrr, en dan ah en dan hoort. Ja, precies. Nou.
1: Dat dus.
0: Eerste 15 minuten en we zijn alweer.
1: Leuk dat je er weer bent.
0: Uit de klauwgaten geëscaleerd. Fijn dat je er weer bent, Anne.
2: Ja. Dat ik maar weer naar huis ga.
1: Een van de bands waar ik ook morgen zeer naar uitkijk is de Engelse heren van Still in Love. Al vaker gedraaid, al vaker lovend en alles over geweest.
0: Still in lovend.
1: Still in lovend, inderdaad. Dit is Preserve and Cherish.

0: Ja, Still in Love, Preserve and Cherish. Morgen te zien dus op Hemelvaartse Herrie. En ik zag volgens mij op de social voorbij komen dat de volgende grote editie van Herrie Festival, namelijk in november, dat die ook alweer helemaal gepland is.
1: Dus de datum ook al bekend, want we in die maand zijn we druk.
0: Volgens mij wel. Het zou handig zijn geweest als ik dat vooraf eventjes had opgezocht. Hè?
1: Ja, want we hebben dan ook alweer, volgens mij de 20ste is dan alweer Revolution Calling ook.
0: 20ste is inderdaad Revolution Calling, 2021, maar die week daarna, de 28ste, dan is Herrie Fest weer.
1: Dat wordt heel druk, 3 weken achter elkaar festival.
0: Wie weet, de Helderaden ding zit er aan. Helderaden zit er ook nog eens een keertje voor. God, de tafers.
2: Den Helmoe.
0: Dus,
1: En dan moet het nog november worden.
2: Ja, zeker.
0: Het moet nog heel veel maanden worden, stiekem.
2: Ja, zo in bed, november kan ik fire.
0: Maar wie heeft over vuur, Roel?
2: Ja, maar wel november.
0: Ja, oké. Okay.
2: Het vuur wordt dus wel naar om scheden gelegd.
0: Naar je scheden?
2: Ja, op de scheden. Vanwege
0: de tangled string. Ja, nee, oké. Okay, dan denk ik het toch goed. Oh, en ja, zoals beloofd, we hebben natuurlijk ook weer wat nieuwe releases. We hadden toen straks op Propane. Maar de Belgische heren van Spare Kid, die waren ook al een tijdje aan het teasen. Die kwamen ook weer met wat nieuws.
1: Ja, die waren echt flink aan het teasen inderdaad. Op de socials overkwamen ze weer in één keer naar boven zitten.
0: Ja, nee, zeker. We hebben ze ook al eerder gedraaid. Super relaxed. Poppy Punk.
2: Hoe heet het?
0: Spare Kid.
2: Spare Kid, zo'n band.
0: Nee, niet Spare Kids with Buns.
2: Oké, okay, gelukkig.
0: Nee, Spare Kids. Als je er twee hebt en eentje raak je kwijt, dan heb je nog altijd
2: een...
0: Ja,
1: En ze klinken niet op Muppets.
2: Oké, okay, nee, dat is... Ik had dus ook nog een leuke... vrijdagochtend, helemaal in mijn nopjes.
0: Helemaal in je
2: nopjes? Ik kreeg namelijk een melding in mijn muziekstreamingdienst dat Arsen een nieuw nummer uit had. Dus ik was super hype. Maar er blijkt een of andere hele neppe rapper ook Arsen te heten. En dat was helemaal niet waar ik zin in had. Zaterdagochtend onder de douche. Vrijdagochtend onder de douche. Dat is helemaal niet leuk.
0: Nee?
2: Nee.
0: Toen heb je Arsen zelf gewoon aangezet?
2: Ja, precies.
1: Heel goed.
0: Ik wou net zeggen.
2: Ja, oplossingsgericht denken.
0: Maar nu geen Arsen, wel Spare Kid. Dit is Make Believe.

0: van Sparkit langzaamaan een beetje wegkabbelt met Make Believe, zitten wij hier gezellig nog steeds met z'n drieën. En ik ben toch wel even heel erg benieuwd. Zijn jullie vanmorgen ook tafels vroeg opgestaan? Of hebben jullie dat achterwege gelaten om de douwtrappen, douwzwem, douwgolf of wat dan ook?
1: Have you met me?
2: Ik was aan het douw uitslapen.
1: Ja, ik wou het zeggen.
0: Ik lag op 5 uur al in het zwembad.
1: Ik was er maar aan het aandouwen. Nee, joh, gek. Dat doe ik niet aan mij.
2: Ik vind sowieso hemelvaart. Kunnen we niet gewoon hemelvaart inleveren en dan bevrijdingsdag daarvoor terugkrijgen? Dat de bevrijdingsdag gewoon ieder jaar een vaste vrijdag is.
0: Gewoon Tweede Pinksterdag, want geen enkel land viert verder de Tweede Pinksterdag.
2: Maar geen enkel ander land
1: doe maar dag van de arbeid.
2: Doet ook
1: dan.
2: Koningsdag. Dus, ja.
1: Daar zat ik dus over na te denken. Hè, want we hebben nu dus Pinkster en heb je de. Je hebt de hemelvaart, maar je hebt ook de dag na hemelvaart. Die is
2: vrijdag.
1: Is een vrijdag. En dus die is ook vrij bij bijna iedereen. Dus we hebben nu dus de dag na hemelvaart als semi-vrije dag.
0: Ja,
1: op heel veel plekken.
0: Vrijdag bij ons.
1: Ja, bij mij was ook.
2: Ik ben gewoon vrij op vrijdag. Dus.
1: Ja, dus dat scheelt wel. In Australië hadden wij twee andere hele vette vrije dagen. Ja. Daar hadden we namelijk Grand Final Day. Want de Grand Final is de finale van het Australian Rules voetbal ding. Mm-hmm. Maar die was op zaterdag. Maar dan was je de vrijdag ervoor vrij.
0: Okay.
1: Ze moesten nog een vrije dag geven. En dat is hetzelfde met een paardenrace. De Melbourne Cup. Die was ook vrijdag voor iedereen in de staat. Dus het kan wel. Dus we kunnen gewoon dingen verzinnen om vrij te geven.
2: Kan allemaal. Weet je wat ook kan?
1: Nou.
2: Dat we zo direct naar de reclame toe gaan. Maar niet voordat we nog eventjes een minuutje Melting met de Soort hebben geluisterd.

0: Tank.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dat was Kisses van Defiance. En een van de bands die binnenkort in AQ staat.
1: Harde band.
0: Ja, een hele harde band. En als we het hebben over harde muziek waar vrouwen in voorkomen, dan denk ik dat het ook gewoon de hoogste tijd wordt om even onze nieuwe collega even in air te halen. Want Nina, jij hebt een nieuwe show op Kink Distortion. Wat heet Best Hard voor een Vrouw. En welkom als nieuwe collega.
2: Ja, dankjewel. Wat superleuk dat ik bij jullie in de uitzending meteen mag komen. Super tof. Wat een welkom.
0: Ja, natuurlijk. We willen jou natuurlijk wel eventjes van harte welkom heten. Want het is ook gewoon super tof dat we eindelijk gewoon meer vrouwen, of tenminste in dit geval één nieuwe vrouwelijke host on air hebben.
1: Is toch gewoon een verdubbeling, hè?
3: Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Ze zou doorgaan.
2: Ja,
3: dan,
2: dat is wel meteen... Ja.
3: Alleen maar goed.
2: Dat is een mooie statistiek, hè?
0: Ja, dat zeer zeker. En ik
2: meteen
0: heb
2: een verdubbeling.
0: Ja, afgelopen zondag heb ik ook gelijk jouw show geluisterd. En echt ontzettend tof hoeveel verdieping erin zit. En ook met humor hoe het gebracht wordt. En heerlijke muziek op de achtergrond. Dus echt een hele welkome nieuwe aanwinst wat dat betreft.
1: En Nina, kan je een beetje uitleggen wat je show precies is en wat inhoudt?
2: Ja, het heet Best Hard voor een Vrouw. Wat natuurlijk een soort van... Ja, een geuze gezegde is geworden voor wat wij heel vaak horen. Kan ik, zeg maar uit ervaring zeggen, ik speel zelf nu, nou, ik denk bijna 25 jaar in bands. Ik ben drummer, ik heb ook andere dingen gedaan, maar ik ben mainly drummer. Het ding wat wij gewoon heel vaak hebben gehoord als bands. Ik heb ook in een... dat noemden we toen All-Girl Hardcore Band. Dat is echt heel erg. Dat zouden we nou nooit meer doen.
1: Dat vroeger kon dat gewoon, hè?
2: Setting with Siren. Ja, vroeger kon dat. Maar dat, wij waren er met ons hier ook over eens. Dat zouden we nou nooit meer doen. Tijden veranderen. Maar wij hoorden heel vaak... Zo, dat is best hard. Voor een vrouw. Of, hè, dat was dat vaak niet letterlijk. Maar tussen de regels door. Dat mensen toch verbaasd waren... En de muziek dan gingen meten, niet aan de hand van wat vet was, maar voor een vrouw is dat wel goed of zo. Dus dat is heel bijzonder en daarom heb ik de show ook zo genoemd. En de reden dat ik hem ben gaan maken...
0: Mm-hmm. Nina, ben je er nog?
2: Ooit.
0: Nee, je valt een beetje weg. Je viel weg.
3: We zijn weer een tunnel in gereden.
2: Ja, jongens, ik zit in Maastricht, hè. Dat is bijna het buitenland. Ah. Dus ik weet niet hoe ver jullie mij al hebben gehoord.
3: Ja, je zei wat ik heb meegemaakt en toen...
0: Was je weg.
3: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval met de band Siren, hè, dus met die all-girl hardcore band, hebben we 2 jaar geleden een reunie gedaan. Mm-hmm. En de eerste recensie die ik toen las, daar stond in... De mom vibes werden snel verdreven door groovy hardcore.
3: Jesus.
2: En toen dacht ik, hè? Zijn we daar nou nog?
3: Yeah.
2: What the fuck? Weet je wel, ik dacht, mom vibes. En toen dacht ik, nou, ik kan niet de enige zijn die dit meemaakt. En toen ben ik met mensen gaan praten en toen bleek ik ook inderdaad niet de enige. Nee. En nu voer ik dus gesprekken met verschillende mensen. Dat zijn vrouwen, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld transgenders of non-binaire mensen zijn. Dus minderheden in de hardcore, metal en punk. Mm-hmm. En wat zij dan zoal meemaken. En daar gaat de show over. Dus het is ook meer... Kijk, de entourage is muziek, maar het is eigenlijk human interest. Dus ja. Ik doe wel meer diepe gesprekken met daarbij muziek.
1: Ja. En hoe beviel voor jou de eerste uitzending?
2: Ja, ik had die natuurlijk al een paar keer gehoord. Dus ik vond het wel grappig, omdat eigenlijk had ik een andere uitzending als eerste gescheduled. Maar toen had ik het met Bjorn van Bjorn's Tonuur over de eerste aflevering. En waar het idee vandaan kwam, was natuurlijk mijn eigen band Siren. En toen zei Bjorn, maar zou dat dan niet de eerste aflevering moeten zijn? Eigenlijk vond ik dat ook. En toen ben ik dat met hun gaan doen. En toen dacht ik, dat moet het ook gewoon zijn. Ja. Dus ik vond het ergens een soort van full circle moment. Dat het dan met mijn eigen vroegere band was. Die waarschijnlijk echt geen hond kent. Behalve de mensen van S.I.'s.
1: Ja, zeker wel. Oldschool.
3: Daar heb je er een paar van aan de lijn op het moment. Dus maak je daar maar geen zorgen over.
0: Maar het was echt een hele mooie binnenkomer. Zo echt perfect ook voor de zondagavond. Ik vind het in ieder geval echt heel erg tof wat je hebt neergezet.
3: Ja. heel vet. Ik ben blij dat het er is.
2: Ik ben ook meer zo, ik ben meer van de generatie candlelight, weet je wel. Dus ik vind de zondagavond helemaal prima.
3: Ja, ga je ook gedichten voorlezen of niet?
2: Wat zeg je?
3: Ga je ook gedichten voorlezen? Dat was bij Candlelight toch altijd?
2: Gedichten
3: dat ze...
2: voorlezen? Ja. Ja. Nou, ik eigenlijk, dat vind ik een hele goeie. Misschien gaan we die erin gooien.
3: Nice.
2: Gaan we gewoon haikus of zo doen. De mooiste poëtische vrouwenteksten in de, weet ik veel, de metal of whatever. ja, goed idee, man.
3: Kijk.
2: Hartstikke leuk idee.
1: Lijkt mij mooi, inderdaad.
2: Het is een leuk haakje.
3: Ja, take it and run, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker.
3: Ja, absoluut. Super vet.
2: Ik neem het mee. Het is toch weer het idee van een man dit nu, ja?
3: Ja,
2: zo
3: maar...
2: Ja,
1: nee. Ja, het is een roel.
3: Ja, ik wou net zeggen. Het is discutabel, hoor. Wat heb je nog meer in de planning staan? En wat je zei, ik had ten eerste aflevering had ik al in gedachten.
2: Ja.
3: Die komt dan nog? Of is die gewoon in de vuilnisbak gegooid? Ja, zo van, doen we niet meer.
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb een hele tijd geleden met Emily Herweg van Navosa, jullie wel bekend, opgenomen. Ja. En toen waren we nog zeg maar in de pre-fase, dus van nou, hoe gaan we dat aanvliegen, wat gaan we doen? Dus die staat nog in de planning. Wick Bambix, ik weet niet of jullie die nog kennen, van de band Bambix. Dat is echt, Wick is de punkpionier van Nederland, als je het hebt over... frontvrouwen.
3: Ja.
2: Dus dat staat nog in de planning. Vandaag heb ik een opname gehad met Natalia Telen van The Fifth Alliance.
1: Oh.
2: Ja, goed. Ik bedoel, wij van WC Eend promoten WC Eend, maar niet om Natalia te promoten als WC Eend, maar ik bedoel meer zo van, ja, natuurlijk ga ik zeggen dat het heel ruig is, maar dit, echt oprecht, dat was echt zo'n tof en bijzonder gesprek. Dus die komt waarschijnlijk over 2 weken. Want aanvankelijk is het 1 keer in de 2 weken.
3: Ja.
2: Want zoals jullie weten, het kost er al wat tijd.
3: Ja, nee, absoluut. Ja,
2: het maken van die show. Tussen het muzikantenleven en de loondienst en de eigen bedrijf, et cetera. Ik heb ook nog 2 peuters. Dus, ja.
1: Gezellig.
2: Die vergallen je hele leven.
3: Ja, ik zit met 2 peuters aan tafel, dus en zo verder.
0: Roel, foei.
2: Ik verstond het niet helemaal, maar ik las
0: gewoon
2: mee.
0: Dat is wel goed ook.
3: Ik zei dat mijn co-host peuters zijn. Dat is wat ik zei.
2: Wat zeg je?
3: Ik zei dat mijn 2 co-host peuters zijn. Nou, laat maar.
2: Ja, oké. Ja, dat kan zo voelen.
3: Ja, absoluut.
2: Als je er ervaring mee hebt, dan wil ik mijn kinderen naar jou toe brengen als oppas.
3: Lijkt me hartstikke gezellig.
2: Maar ik bedacht me dus. Nou, ik wil eigenlijk Hanne ook een keer in de uitzending hebben.
3: Snap ik.
0: Ja. Dat is superleuk.
2: Dat lijkt me een heel goed idee.
0: Toch? Ik kom met alle liefde een keertje naar het Zonnige Zuiden toe.
2: Ja, dat sowieso. Of ik naar jou. Dus we liggen een eindje uit elkaar. Maar dat lijkt me een hele goeie. Want jij bent nu op dit moment tot nu toe de enige vrouw even op Kink Distortion. En dat is niet onwil, dit. Maar dat geeft alleen maar aan hoe lastig het toch blijft in dit genre.
0: Mm-hmm.
2: Om daar een balans in te krijgen. En hoe kan dat dan? En dat is eigenlijk waar mijn radioshow over gaat. Van waar zit dat dan in? En daarin blijkt dan dat er toch wel... Ja, er zijn andere behoeftes, andere dynamieken. En dat is eigenlijk waar het over gaat.
0: Ja, dan laten we ervoor zorgen dat wij in ieder geval, wij 2 als vrouwelijke hosts, daar een mooi verschil in mogen gaan maken. En een klein beetje tegenwicht mogen brengen tegenover alle mannelijke hosts die we on-air hebben. En er met z'n allen gewoon een hele toffe zender van blijven maken. En voor nu kijk ik ontzettend uit naar jouw uitzending volgende zondag. Of niet volgende, komende zondag, maar die zondag erop.
3: Ja.
0: En ik vond het echt heel erg tof
2: dat
0: je eventjes tijd had om even met ons te bellen vandaag.
2: Nou, ik vond het een eer. En dat is wel één ding. Ik wil dat wel echt benadrukken. Voor mij is het ook niet tegen of tegenwicht of het een of het ander. Want ik speel echt met heel veel mannenbands. En ik ben met een vrouw. Maar ik hou heel veel van mannen. Ik heb heel veel mannenvrienden. Het gaat me er niet om dat het zo van vrouwen tegen mannen helemaal niet.
3: Nee.
2: Maar er is wel iets wat we meer zeg maar naar de oppervlakte moeten brengen.
3: Oh,
2: en dat is gewoon het gegeven dat er andere behoeftes zijn. Dus dat is voor mij belangrijk.
3: Absoluut.
2: Dat, het is echt niet tegen mannen of zo.
0: Nee, absoluut niet.
3: Zo moet het ook niet gezien worden.
0: Nee.
3: Absoluut niet. Het vragen van je eigen ruimte betekent niet dat je iemand anders zijn ruimte wil inperken. Dus nee, ik vind het fantastisch dat je dit doet.
1: Zeker. En welkom bij de club.
2: Heel blij. Welkom bij de club. Dat ik bij jullie in de show mocht komen.
3: Ja, sowieso.
0: Hey, we spreken elkaar gauw en we gaan heel erg gauw door met een nummer wat Roel in de lijst heeft gezet. Dus ik denk dat het ook aan Roel de eer is om deze aan te kondigen.
3: Ja, dat is Ecke Vendel.
1: Yes. Wil je verder nog?
3: Nee, we gaan gewoon lekker luisteren. Want ik vind het echt een super vette track waarvan ik altijd het gevoel heb dat ik moet gaan hardlopen.
1: Oké, dit is Sorry Crash van Ecke Vendel.

0: Dat was Premonition met Restless. En dat vond ik eigenlijk best wel hard voor een man. Ja, ja, weet je, dat mag ook wel gewoon een keer gezegd worden. En die staat ook Revolution Calling.
1: Die staat Revolution Calling, inderdaad. Daar, het is alweer eventjes stil volgens mij qua nieuwe bevestigingen.
2: Volgens mij is de hele poster niet al aangekondigd inmiddels.
0: Ja, Jelle.
2: Het is ook uitverkocht.
1: Het is wel uitverkocht, maar volgens mij is nog niet alles helemaal volgeboekt. Oeh. Als ik het goed heb.
2: Dan moet ik toch even weer even mijn huiswerk induiken, denk ik.
0: Jelle zit te hengelen.
1: Ik zit niet te hengelen.
0: Hij zegt, hey, ik heb nog een redelijk beetje.
1: Ja, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Precies. Nee, dat, die vorige, volgens mij stond die vorige week ook... hier was dat
0: hier
1: inderdaad.
0: Was dat is een leuk beentje.
2: Jullie gaan straks met Soothing Crew alleen maar festivals af.
1: Oh, dat zou op zich wel chill zijn.
0: Ja.
2: Wel tof. Ja. Als jullie daarmee jullie eerste jaar kunnen hullen.
0: Ja, prima.
1: Wellicht.
0: Ja.
1: Niet.
0: Schaamteloze zelfpromotie.
1: Ja, dat, ja, dat zeer zeker.
2: In dit geval keur ik het nog goed.
0: Nou ja, dat is wel sympathiek.
1: Score.
0: Mag ik dan ook mijn OnlyFans promoten?
2: Nou, als jij je late ventilatoren wil promoten, ga je gang rol. Maar dan wil ik wel dat al het geld naar No Guts and Glory gaat.
0: Allemaal, ja, maar ik ga mijn string al verkopen. Ik moet alles moet ik afstaan.
2: Ja, maar als je dit wil promoten, okay, zit er voorwaarde aan.
0: Ja, dan niet.
1: Zo jammer, zo jammer.
0: Nee, dan vind ik het te ver.
2: Maar ik denk dat we sowieso naar veel meer bands uitkijken op Revolution Calling. Want onderop Listed staat er.
1: Klopt.
2: En ja, ik vind een hele vette band, Listed, met Clear to See.

0: Ja, Clear to See van Listed. Een van de bands die te checken is op Revolution Calling. Als ik het goed heb.
1: Revolution Calling.
0: Ja, die zijn Listed inderdaad voor Revolution Calling. Volgens mij uit Frankrijk. Zeg ik nu met een
2: vraagteken. Ik zit nu heel hard te twijfelen.
1: Komt uit Frankrijk!
0: Toch?
1: I'm Ron Burgundy! I'm Listed!
0: Nee, maar voordat Revolution Calling en alles er is, hebben we natuurlijk eerst zo'n beetje hier in de achtertuin nog halpop staan natuurlijk. En ja, het voetbalseizoen is bijna aan het eind. Maar deze band die heeft wel van een van de tofste Duitse voetbalclubs. En Roel, dan weet jij zelfs over welke.
1: St. Pauli!
0: Yes!
1: Dat is maar ook mijn lievelings Duitse voetbalclub.
0: Ja.
2: Voor mij was dat al de FC Bayern München.
1: Oh, nee.
0: Boe!
2: Nou, ja, zeg.
0: Nee, die hebben daar een nummer voor gemaakt. Wat uiteindelijk ook is echt is opgenomen door de fans als zijnde het... Het clublied, inderdaad.
1: Het hand-in-hand kameraden van St. Pauli.
0: Zo'n beetje wel, inderdaad. En weet je ook welke geniale, treffende titel het nummer heeft gekregen?
1: Hans in Hans. Vrienden.
0: Nee, gewoon St. Pauli. Oh, ja, Gestalko.
1: Hey.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Kink Distortion. Everything loud.
8: No alternative.
10: Yo, King Distortion! Dit is Galamesh! En je luistert naar...
11: Live! Yeah.

0: Lord Jane Grace met Your God Got Stick. En ja, een beetje ironisch, want helaas gaat zij niet op halfpop spelen.
1: Maar...
0: terwijl ze wel op de flyer stond.
2: Dus, ja, nog steeds staat eigenlijk, maar...
0: ja.
3: Je moet alles doorkrassen.
2: God, al die flyers.
0: Ja, dat is wel zonde. Ja,
3: als je een flyer hebt van halfpop, stuur hem op.
0: Dan krassen wij hem voor je door. Moet je wel weer komen ophalen.
3: Ja, ja, dat is wel waar.
0: Hey, en het is natuurlijk weer tweede uur. En dat betekent je luistert, dat je nog steeds naar Live & Pure luistert. Pink Distortion. En dan is het inmiddels alweer 6 uur. En ik heb natuurlijk ook weer een beetje file meegenomen deze week. En jullie kennen vast allemaal wel de term een plaat grijs draaien. Mm-hmm. En ja, voor de meeste van ons, nou, tenminste de meeste mensen die luisteren, zullen niet meer weten waar dat vandaan komt. Tenzij je een LP of een plaatspeler hebt en inmiddels een plaat meer dan 100 keer hebt gedraaid. Maar kan het zijn dat er een klein beetje een grijze waas op je plaat ontstaat. En vandaar ook de term grijs draaien. En ik ben er ook gelijk op ingedoken van ja, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met cd's? Kun je daar ook een plaat grijs draaien? Nee, dat kan niet. Maar je kan wel cd-rot krijgen.
3: Ja, en zij toch grijs?
0: Ja, zo. Heel gevattenbol, je hebt helemaal gelijk. ja, dat is dus mijn weetje voor deze week.
2: Maar is er ook bekend wat ervoor zorgt dat het grijs wordt?
0: Nou, doordat die kras, die naald die gaat over die plaat heen, die krast steeds een klein laagje ervan af. En dat maakt een soort van grijze waas.
3: Is dat ook als dat gekleurd vinyl is?
0: Ja, als het gekleurd vinyl is, dan krijg je een beetje een wittig laagje eventueel op een blauw.
3: Wat?
2: We zijn nog vast eventjes in thema aan het komen voor zo direct volgens mij.
3: Ja, gaan we een hele grijze plaat hebben.
0: Misschien moeten we tot die candlelight weer ook gaan opzetten.
2: Een grijs plaatje kopen.
3: Ja, ik heb een nieuwe plaat uitgebracht in nat roze.
2: Dat is je favoriete kleur.
3: Ja, precies.
2: Ja, I know.
0: Oh, jimmig. Ja, zullen we maar gewoon gaan luisteren? Waarom volgt heb je nog een tot de volgende aan, Roel?
3: Nee, dat is wel voldoende. Maar ik dacht, misschien komt het door de naald. Dat de naald dan iets zilvers achterlaat. Dat de naald afslijt.
0: Nee, het is echt de plaat die afslijt.
3: Nou ja, ja. Ik ben ook langzaam. Mijn baard is grijs gedraaid.
2: Ik kon het ook door die naald.
3: Ik
2: dacht dat het gewoon je arm was.
3: Ik zat van de week bij de kapper. En toen zei hij, ja, je hebt een beetje grijs in je baard. Het lijkt net of je net melk hebt gedronken en gemorst. Toen zei ik, ja, of ik had net een hele leuke afspraak op een parkeerplaats. Dat vond hij ook heel moeilijk te verwerken, mijn kapper.
2: Ja, toch wel?
3: Ja.
0: Oh. Kan ik me iets meer voorstellen.
2: Want hij zat ineens van, oh,
3: kut. Zei hij, ja, ik had net ook een broek aan. Ja, precies.
2: Gezellig, daarnaast de Bellenbos.
3: Ja, precies. Ja,
2: nee, dat kan allemaal. Hey, kapper is duur tegenwoordig, dus je moet je geld verdienen. Ja, maar Hanne, wil je hem zelf even inleiden trouwens, het nummer?
0: Ja, zeker. Ik had op een hele rare algoritme waar ik op een gegeven moment op een band uitkwam die een heel bijzonder nummer had. En ik heb daarvan de punkversie uitgezocht. Hier is Team Shy met Schmetterling.
3: Ik ben live

0: Passion. Echt een hele vette release van hun nieuwe EP die een tijd terug is uitgekomen. En over 2 weken staan ze bij ons in de uitzending.
1: Heyo, yes. Dat is toevallig dat we dat dan draaien.
0: Ja, goh, echt zo toevallig. En ze staan op Rise or Die Fest in het einde, of aan het einde van het jaar weer.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik wil zeggen oktober.
0: Ik zit nu heel erg te twijfelen en ik denk dat je gelijk hebt, maar... Zo, misschien had ik me daarop moeten voorbereiden.
1: Als het toch eens een manier was dat we erachter konden komen. En dat zullen we nooit weten.
2: Het. Wie is er sneller? Dat is nu ook
1: we
2: de vraag.
1: We zullen het nooit... Ik ben totaal wat anders.
2: Je bent lekker aan het TikTokken.
1: Als jullie denken dat ik dit aan het opzoeken ben... Dan hebben we het mis.
0: Ja, ik zit er bijna. Ik ben in ieder geval op de socials. Ja, en het is op... Het is in oktober. 1, 2 en 3 oktober. Het is gewoon 3 dagen.
2: 3 dagen weer.
0: Ja.
2: Afgelopen jaar volgens mij ook. Het was flink uitgegroeid.
1: Ja, was 365.
2: Je bent volgende week niet, hè?
1: Nee. Wat jammer. Hebben jullie het slot vervangen beneden?
2: En zijn we ergens anders gaan opnemen?
1: Ja, op een andere avond.
2: Ja.
0: Oh. Maar in ieder geval, Rise or Die Fest staat nul garant voor een paar hele vette bands die er staan. Zeker. En Born for Pain natuurlijk ook, die bij ons hebben gestaan. Eigenlijk hadden die ook niet kunnen missen. Hedwissa staat er onder andere. Brain Damage staat er, die wel echt heel erg tof zijn.
1: Die had ook gekund net. bij de lichaamsdelen onderdelen.
2: True.
0: Hadden die toch in de lijst moeten zetten. Maar
1: helaas.
0: Een andere band die er ook staat, die ik wel ook echt heel erg vet vind om daar te gaan zien. Dat is Reverse the Flow.
1: Is ook lichaam, laat maar.
0: Wil je het uitspreken, Roel?
1: Reverse the Flow. Is toch duidelijk?
0: Nou, vooruit. Die is in ieder geval Lift Through the Pain.
1: Ja,

0: Ja, Reverse the Flow met Lift Through the Pain. Ja, het was een gezellige band die in ieder geval.
1: Ja, altijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat
2: moet
0: nog
2: gewoon kunnen één keer in de 4 weken.
1: Kan jij tegenwoordig.
2: Ja.
0: En wat nog een gezelligere band is, dat is State Power. En we hebben daarvan ook een van de heren aan de telefoon. Welkom Stefan.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hallo. Ja, leuk dat jullie in de final hour bellen.
0: Hey. Hey, en wat fijn dat je even tijd hebt weten te vinden, want je zit midden in de verhuizing. En ondertussen staat Roel hier het applaus in ontvangst te nemen voor de grap die hij net maakte.
1: Zo ben ik.
0: Maar hoe is het?
3: Ja, lekker. Ja, de dozen zijn bijna allemaal uitgepakt. Dus ik woon nu ook in Utrecht. Net als sommige van mijn bandleden.
1: Ja, mag je dan nu ook officieel u zelf roepen? Of moet je dan echt een paar jaar ingebeeld zijn?
3: Ja, die pas die heb ik wel in de bus gekregen, ja.
1: Oh, dat is wel weer aardig van ze.
0: Ja. Ze inburgingscursus gestart in ieder geval. Hey, maar wat veel belangrijker is, er komt weer een hele nieuwe release aan morgen. En die mogen we vanavond alvast draaien. Dat vet.
3: Yes, ja, jullie hebben het primeurtje.
1: Oeh. En zit er nog een bijzonder verhaal achter het nummer, thema?
3: Nou, eigenlijk de hele plaat gaat een beetje over technologie en AI. Maar ook hoe wij mensen eigenlijk allemaal eigenlijk nog steeds een soort van apen zijn. Die in deze moderne context misschien niet helemaal meer kunnen functioneren. We kunnen het allemaal niet zo meer bijbenen. Er wordt wel van ons verwacht dat we 40 uur per week werken om rond te komen. Dat is nog een ander context dan waar we als het ware zijn geëvolueerd.
0: Ja, en wel echt heel erg lekker maatschappijkritisch weer. En ook weer een nummer wat echt van zo ontzettend mooi in lijn past met hetgeen waar jullie een half jaar geleden mee gestopt zijn. En nu weer lekker doordenderen met allemaal nieuwe releases. En het is wel echt super vet, want wat ik in ieder geval heel erg tof vind is, jullie klonken al heel erg volwassen, maar je hoort nu zoveel meer dat het echt gewoon een volwassen State Power is die er staat. Wat is dat? Wat
3: dat
0: is nice, het
3: ja,
0: geweest?
3: Leuk om te horen.
0: Ja, want wat is er gebeurd waardoor jullie nu nog zoveel sterker staan dan eerder?
3: Ja, ik denk dat het de vorige keer bij de vorige twee EP's hebben het allemaal heel erg snel gedaan. Dus de eerste EP was gewoon voor de leuk opgenomen, vrij snel. En dat werd serieuzer en serieuzer. En toen waren we eigenlijk al veel aan het spelen. En toen kwam die tweede EP ook al vrij snel. Toen zijn de nummers meer een soort van live gaan ontwikkelen. Mm. En nu hebben we echt gewoon maanden aan nummers gewerkt. Dus dan kun je veel meer kleine soort van dingetjes erin verwerken die meer... onze verschillende smaken soort van bij elkaar brengt.
0: En voelt het nu ook anders dan om de nummers die jullie nu hebben opgenomen, om die al live te spelen, dan de nummers die jullie eerder hebben uitgebracht en eigenlijk live zijn ontwikkeld?
3: Ja, precies.
0: Maar voelt dat heel anders?
3: Oh, dat voelt... het is wel... wat we dus wel heel erg hebben gedaan, is onszelf heel erg gepusht qua snelheid, maar ook qua vocals. Ik al veel, dus het is ook gewoon nog even knokken live. Gewoon echt wennen om die nieuwe tracks te spelen, omdat het gewoon ook wat moeilijker is dan we al hebben gedaan.
1: En in welk opzicht dan moeilijker? Of hebben jullie jezelf gewoon meer uitgedaagd?
3: Ja, gewoon de riffs zijn sneller, de melodische parts zijn hoger in mijn range. Iedereen's partij is gewoon net iets moeilijker op geworden. Maar dat is juist vet, denk ik.
1: Nice, nice. En wanneer kunnen we het volledige album verwachten?
3: Het volledige album komt op 28 augustus.
1: Mm-hmm.
3: 10 tracks is al te pre-orderen.
1: Ah.
3: Als je hem pre-ordert, dan krijg je hem 2 weken voor de release ook thuisgestuurd.
1: Sympathiek.
3: En op 26 september, dus een maandje daarna, hebben we onze release party in Utrecht.
1: En dan kan iedereen nog even alle nummers gewoon goed leren, inprenten en alles. De singalongstukken erin gooien.
2: Ja. Danspasjes afstemmen.
1: Oh, dat is een hele goeie inderdaad, danspasjes. Nee, vet. Ik kijk uit naar het volledige album ook. Maar we hebben natuurlijk eerst dan de primeur. Wil je hem zelf aankondigen?
3: Ja, is goed. Hier is Stepo met Brainbug.

0: Ja, Kojo, Saying versus Meaning. Een feature samen met Drain trouwens. Een nieuwe release. Leuke band. En sowieso Drain, altijd goed om die er ook bij te hebben.
1: Ja, nee, ik vind het echt een hele toffe die je hebt meegenomen. Hij stond een tijdje terug met een ander nummer op mijn lijstje. Die is toen volgens mij niet geworden. Maar heel blij dat je die hebt meegenomen deze.
0: Ja, graag gedaan, graag gedaan. Zo ben ik. Die blijft aan de gang.
1: Wanneer we je de volgende keer weer erbij kunnen als we het metaal voorbereiden.
0: Ja, dat iedere keer met een week verlengd volgens mij. Ja.
2: Dat is, je hebt daar toch een term voor. Dat je dan het zo vervelend doet dat mensen zeggen, ik blaam, maar ik doe het zelf wel. Het is niet malicious compliance, maar ja, dat is dit ook trouwens.
1: Rule compliance.
2: Ja, rule compliance.
0: Dat zou allemaal kunnen, maar... Nee, ik ben blij dat we zo direct gewoon eventjes de reclame ingaan. Ja, dan is het gewoon even stil, dan hoef je nergens op te reageren.
1: Ja, on-air wel lijkt het, maar wij moeten dan de rest aanhouden.
0: Ja, nee, oké, okay, maar we besparen de luisteraars dan de rest van Roel.
2: De off-air dingen moeten we maar niet schrikken met hele rare dingen.
0: Nee, dat lijkt me een hele goede om dat niet te doen. Nee, want we zitten alweer bijna bij de reclame, maar niet voordat we nog nummer gaan draaien met een van de dikste titels die ik de laatste tijd ben tegengekomen. Het is namelijk Bezette Stad met Guillotine Stamp.
2: Kijk, lekker.
0: Fucking hard.
2: Dit is

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch.

0: Lidl, je verdient het.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
9: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik oude rotten in het vak meegenomen die al heel wat jaar geleden voor het laatst een album hebben uitgebracht. En om precies te zijn was dat in 2018, dus ja, het werd wel weer eens een keer tijd. Gelukkig komen dan altijd eerst nog een paar losse singles naar buiten. En die heb ik vandaag dan ook voor jullie meegenomen. Deze single is dus het eerste nummer van het gloednieuwe album dat in de planning staat om 7 augustus, dus lekker midden in de zomer, wereldkundig te worden. De naam is ook al naar buiten gebracht, want het zal de titel Give Me Dirt gaan heten. En dit wordt dan de opvolger van het 8 jaar geleden uitgekomen The Spark That Moves. Ja, 2018 was 8 jaar geleden. Voel je oud. Ik ook. En dit zal alweer het 7e album gaan worden in ieder geval van de band. En ja, dat geeft al aan dat deze heren al een flinke tijd meedraaien. En in 2004 werden de eerste plannen namelijk gesmeed. Met als doel om een mengeling te maken van Black Flag, Refused, Down en Led Zeppelin. Ja, een jaar later kwam de demo uit en toen was het spel op de wagen. Sindsdien toerde de band de hele wereld rond en waren ze dus ook met regelmaat hier in Nederland te zien en te horen met hun rockende hardcore. Van kleine zaaltjes naar festivals en alles bij elkaar, voorprogramma's. Ik weet niet waar ik ze allemaal heb meegemaakt en heb gezien op posters, maar het is er eentje die eigenlijk altijd wel voorbij is gekomen. Ja, en dat is dus waar, daar is een paar jaar geleden bij die rockende hardcore ook nog eens een hele dikke cover bijgekomen van Sabotage van Beastie Boys. Ga die even checken, want die is echt heel erg hard. Maar binnenkort dus een heel album. En deze week mijn gevonden onderwerp, Cancer Bats met Stay Struck.

0: Leipzig met de nieuwe release en die gaat nog even rustig door.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik verwacht eigenlijk nog iets.
0: Ja, ik verwacht ergens ook nog gewoon een hele lompe mors. Want ik heb het nog niet. Ik heb niet vooraf geluisterd.
2: Ik zeg klaar. Ik denk dat het laatste nummer van het album is. Of een Mars Volta geïnspireerde soundscape.
1: Het is wel de nieuwste release van ons.
0: Ja, het is wel een nieuwe release inderdaad. Die With Me. Nou ja, dat gebeurt nu blijkbaar.
2: Ja.
0: Dus ja, vette band. Ook nog, je hebt ze geïnterviewd vorig jaar.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was september als ik het goed heb.
2: Oh.
1: Hele vette band.
0: Nee.
2: Nou, zo te horen gaat het goed met de foto's.
0: Eerder al. April volgens mij. Tijd.
1: Ja. Ik weet het even niet. Het was in ieder geval, ik vond een hele toffe band. Hebben een heleboel levenservaring meegenomen op hele jonge leeftijd. Maar dat weten ze heel goed in muziek te verstoppen.
0: Ja, ik blijf het een hele vette band vinden. Dus blij dat er ook weer nieuwe muziek van komt. Mag wel met iets minder outro.
2: Nee, ik wil meer.
0: Meer?
2: Ja, meer.
0: Okay.
2: Ik had flashbacks staan met 20 weken echo aan het einde.
0: Nou, die van jezelf ook?
2: Ja,
0: echt.
2: Mijn eigen. Ja, ja, ja, nee, van binnenuit. Ja. Radioactief was die.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Kijker, teller.
0: Nee, maar geen idee eigenlijk of er ook een nieuw album aankomt of iets in die richting.
1: Als ik het goed heb gelezen en ik haal niet twee bands door elkaar, dan komt er nog wel wat aan.
2: Dat gebeurt nooit.
1: Nee, ik lees zoveel op het moment en er gaat zoveel langs me heen.
0: Nee, we gaan het werken. Wellicht blijven verrast ineens binnen een paar weken.
2: Een verrassing.
0: Ja, wel een verrassing. Ja, hey, kijk, het is nog een kindje.
2: Ja.
0: En dat was dat het geluid misschien?
2: Ja, dat is dat, denk ik.
0: Ja, dat kan allemaal.
2: Dat is mijn gevoel.
0: Roel, hoe is jouw gevoel verder over...
2: feeling.
0: Over festivals.
2: Ja, goed. Ik hou van festivals.
0: Hou je van festivals? Nog een paar leuke dingen in de planning staan?
2: Ik weet niet of ik dat allemaal mag vertellen.
0: Kamasutra-beurs.
2: Ja, precies. Ja, maar om te dweilen aan het einde.
0: Okay. Niet, ik dacht gewoon met zo'n plamuurmes. En dan,
2: dat is afhankelijk hoe laat je er bent.
0: Okay.
2: Ja, dus net als met buffetten. Dat is om 7 uur een warm buffet en om 8 uur een koud buffet. Is dat hier ook afhankelijk hoe je dat recht moet trekken. ik ga naar een sleurrettenfestival.
0: Ik wilde eigenlijk gewoon dat we op Jera gaan staan.
2: Oh,
0: want we hebben natuurlijk nog geen Jera gedaan, deze uitzending. Jera.
1: Ja, zie ik hem eigenlijk al wel, hè?
0: Ik wel.
1: Voor het einde, aan het einde van het tweede blokje.
0: Einde van het tweede blokje.
1: Hadden we Talco, die kwam voorbij.
0: Ja.
1: Dat staat ook op Jera dit jaar.
0: Op Jera. Ja, dus dan kunnen we ook eventjes São Pauli gaan bleren. En Annie, je had er ook weer een paar dingetjes in ingezet, geloof ik.
1: Ja, zeker. En ik ben de hele lijst doorgegaan. Want ik zit midden in het rondje met alle bandcontacten om leuke bands ook in uitzending te hebben op Jera.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn natuurlijk weer 3 uitzendingen te horen. En dan, maar dit keer niet 3 uur achter elkaar.
0: Nee, gelukkig niet. Dat is maar heel veel.
1: Alsnog, ik heb misschien een paar hele, hele toffe namen die bij ons gaan langskomen.
2: Ook een toffe naam.
1: En 2 van de bands waarvan ik nog geen bevestiging heb of iets heb gehoord, maar die ik wel heel vet vind dat ze bij Jera staan, die gaan we zo meteen beluisteren. Volgens mij ook in 1 blokje.
0: Ja, klopt.
1: Ja,
2: echt. Gewerkt, ja.
0: Zeker wel.
1: En dat gaat om Andit en Pennywise. We beginnen eerst met Andit met Could You Love Me?

0: Ja, Pennywise met Revolution en blijkbaar, er wordt naar iemand gewezen, maar hij wees naar mij. We hebben hier altijd voor de luisteraars thuis. Proberen we eventjes aan te wijzen wie er wat mag gaan zeggen.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk moest ik het blijkbaar doen, maar...
2: Het is jullie bezig allebei naar mij. Ik kan allebei de schermen niet zien.
1: Ja, juist daarom.
2: Dit was Pennywise.
1: Klopt, met Revolution.
2: Ja, Calling.
1: Nee.
0: Nee, daar staan ze niet. Wel op Jeran Air.
2: Nee, ja, dat is zo.
1: Revolution Jeran Air.
2: Ja. Andere zanger, denk
1: ik. Klopt. Was, voor de oplettende luisteraar, Zoli.
0: Goed zo.
1: Ooit van Ignite.
2: Is goed, hè?
1: Ook niet meer.
2: Oh, dat... Nee, is die niet meer?
1: Niet meer in Ignite.
2: Nee,
1: Nee, die hebben weer een andere zanger. En...
2: Toen was die van Pennywise.
1: Nee, want die is weer terug bij Pennywise.
2: Oh, nee. Oké, okay, dus... is dat een clown?
1: Nee, dat is Ice Nine Kills.
2: Oké, handig. In zijn clown passen.
1: Ja, dat zou vet zijn. Als... Nee, serieus. Violent J, Shaggy to Dope. Bam.
2: The Gathering of the Juggalos. Woop, woop.
1: Ja, nee. Oh. Oh.
2: Het is weer anders dan Lando Norris Monster.
1: Heb je die docus wel eens gezien van...
2: nee, maar kan ik me wel voorstellen.
1: Geweldig. Oh. Mm. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed, we zijn alweer bijna aan het einde. Maar we hebben er nog een paar dingetjes erbij zitten. Waaronder... ook maar eentje die volgens mij op Jeren stond, of niet?
2: Oh.
1: Ja, ik ben een ander nummertje. Ze gaan er staan, inderdaad.
0: Ja, alleen een ander nummer dan ik in de lijst had gezet, geloof ik.
1: Klopt, inderdaad. Want nieuwe release die afgelopen week volgens mij net is uitgekomen. Geen cover trouwens van Billie Eilish.
2: Oh,
0: dat is goed dat je erbij zegt, inderdaad. Alleen dan voor de luisteraars thuis, willen jullie nog even gissen naar welk nummer het gaat zijn dan? Ik krijg nog 3.
1: Nee, fout.
0: 2.
2: Never getting back together.
0: 1. It's bad guy.

0: Melrose Avenue. Niet te verwarren met Melrose Place.
1: Of Oceans Avenue.
0: Of Oceans Avenue. Air Violet! met Bad Guy.
1: Ja, nee, klopt. Ja. En daarbij zijn we alweer aan het einde van...
0: Jawel. Voorbij gevlogen.
1: Ja, altijd toch?
0: Altijd.
1: Dus, bedankt Hanne weer dat je er was. Bedankt Roel, denk ik.
0: Ja, dat is wel voor.
2: En Jelle, jij natuurlijk ook bedankt.
1: Heel graag gedaan. En ook altijd dank aan Studio Jottem, dus Theo en Remy. En ja, Remy, zoals iedere week, mag dan nog zijn laatste kans ingeven. En dan gaan we daarna eens bedenken van, goh, mag het volgende week alweer?
0: Ik ga vast naar huis. Dat kan je wel vertellen.
2: Maar, ik ga heel gauw richting het noorden.
1: Ja. Yes. Richting Alkmaar. Tot volgende week weer, volgende luisteraars.
0: Week. En als jullie straks in Alkmaar zijn, kom hoor zeg.
1: Yes. Hoi.
2: Fijne avond.

0: op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Queen.
1: Kink. IJsselstein maakt zich klaar voor de 32e editie van Jera on Air. Jij ook?
2: Kink Distortion stuurt je deze week gratis naar het beste punk, hardcore en metalcore festival van Nederland.
1: 25, 26 en 27 juni. Helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer.
2: Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
1: Kink.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: King Distortion. Yeah.

0: Kink.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet. En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Dat zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe!
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
11: Woehoe!
10: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.

0: Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Stel, een klimaatdiscussie polariseert. Tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
10: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag?
10: Ja, zo lastig.
11: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: IJsselstein maakt zich klaar voor de 32e editie van Jera on Air. Jij ook?
1: King Distortion stuurt je deze week gratis naar het beste punk, hardcore en...

0: en 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: King Distortion.

0: Caution.
1: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou. Alles

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wereld.